Dit was die Gracias Koringorkes van Suid-Korea met die kerklied Because He Lives. En nou is het twee vliee met een klap vir my, want dit is een van my gunsteling psalms, gesing deur een van my gunsteling sangers. Guy Corsten met psalm 23, die Heere is my herder.

Dit was Hanneke van Zuidam wat The Lord Bless You and Keep You gesing het. Hanneke is in 2024 oorlede en van haar opnames is onlangs opgedateer op YouTube. Gaan kyk gerus daarna. Die A Cappella Company is 'n geloofsgebaseerde sanggroep van Tennessee in Amerika wat hulle toespits op musiekbediening. En hier sing hulle There Is a Redeemer.

Dit was He Shall Feed His Flock Like a Shepherd van Handel en is uitgevoerd door die Atlanta Symphony Orkest en Kamerkoor met as soliste die Engelse contra-alt Alfreda Hodgson en die Amerikaanse sopraan Karen Erickson. Die koor van die destijdse Universiteit van Johannesburg sing nou Hoe lieflik is die woninge.

Dit was die koor van die destijdse Universiteit van Johannesburg met Hoe lieflik is u woninge. En nou ten slotte een orkestweergave van All Creatures of Our Garden King. Die orkest is die Kaapstadse Philharmoniese Orkest.

Psalm 5 vers 4 kan iemand daarmee aan gaan in daar zeker. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. Kanetje, nu ik zag ja, maar nou gewoon, hoe kom je kanetje? Ja, kom maar dit die domme, hoe kom je kanetje? Kanetje, ik denk, ah, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al, ik kwam ook al

0: kry. Ek het die Allerhoogste geprys, ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Da gaan ons nie tam hê. Nie na Kaneser om te reë, sy tam hê. Nje ons moet seker kry, nje ons. Ke aga, da gaan ons gama kry ko ta gama moe ama o ka ka ko gama ta van jaosa. Halleluja. Ka ko ta van gama jaosa. Gama atame. Gama no e gama gana a tsere ka ra bo ne ga. Da gaan ons gama nne tse o tsanem a. Gama nguya he. Nne tsanem a. O khere o ro kunya toma. Gama tse o tse o gama nguya he. Nne tsane mmanda e ke khere wa hambe. So ne ka ne se riya mo kwa mo supia de tsane mtsaka e. Sei kona krek bastan or al di khaslakte. So nne tsane aga kwana he. Musobo na musobo atate. Da gona te o last day te tsiya te verse 35. So hi o ne verse ani sa te tete ha. Den or hom is al di bewoners van di aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen u nie? Halleluja. Amen. So het ons nie gesê, ek sê, dit hoor ek al wat saam. Ham kan hem ki, nie hom ek kon je god die kwella, hambe. So ek ham, neem kan neser jammer ham so pieet. So ek neem kan hem ki, nie hom ek kon je god die kwella, Kube anje kana matare fata huwa kama hitan hambe kama te ko muswa ena mkane sarati kuyate hay dum so sai bas lighted med yemol se machte so anem kana ma hiya to kham kare ta kana kha ama ka ta ma kaise am khom ko ta ma ama ka ti ko ta ma kama hiya so akin je te to ko ka den te to ko ku am sika kana matare hi satan se ta twasa en ata hi shina ta situ so akwane ne mkane ser aka ama ka ta ma Ang kom ko manga anje chane mate ni ta hesin satin ata hesin cho pa ne chane matara he lucifer tek te him engel tok to tiya mana ko tok to anja o ma ka ve kara chane de ta kum ko pa nasika chane ma ngani khana cha lucifer ve cha demon cha satan cha devil no cha te sa ve aka cha kwasa en ata hesin la he Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha kwana ne bkane se nwiki musupia ka aka. Ama ka tama nge chani matle. Khama chinza tan ata hesin. Ni khomde ki tama chani matle. Ni ta khama hesa tin ata hesin. En met di mense op arde. So kwena khomge ki tama. Ako na chani ma. Anje khama ke ni ta khama kwena hesa tin ata hesin. Dar es niman but hom darfan kan vier hou en vir hom kan se wat doen hi. So hambe Hambe, kito te Nebuchadnezzar me kuya te nke kasim. So Nebuchadnezzar angakati. Hambe, kanema koro iikoma. Hambe, kanema akoma, kanese ndewe kahinya tita. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kanema nke tare kata, neta ti hii satinu. Ata kanema hii. Kanema tare nye, sahaka di kumwa kawase nukwena. Kanema ata hiyaye. Kanema tare ayaka di tubisa nukwena. Kanema ata hiyaye. So temu. Kanema kenu hambe kanema ko wagwa kwe so kanema kenu ma agure ndewa kanete ka hiyati so a me kanese si an kara hiya so dawe tim tama me kara hiya te kwete hambe kanemke de gure di kanemke so apane me dansi me tasi tu Daniel satrak me abne khote te yam kara ta kana me dansi ne kyon kara hiya kanemke ti mare So nem chanem ke te kwe ta ma ti kunk. Isa nem chanem ke ti kunk ami ta ma moronga hampe. Kwa ne ti khube. So chanem ke total na nkia eka sim tsa kunye. So chanem ke niko nkia eka re. So ne ta ma te aaka te. Nebuchadnezzar ta ma ya mokata kham kunye chanem ke nkia eka. So ne ta ma Nebuchadnezzar a kham kunye ko te ta ma. Nebuchadnezzar hii te. Kama tlehete ma tsoho. ni kham mata ko te kham kha kham si ni kwena

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: Ja, hou jou geld, man.
1: Nee, ik zie meneer, ik niet werk, nee.
2: Ja, ik ook niet. Doe, hoef het echt wel, hè?
0: Tja, jouw geld ga jou niet in die hemel krijgen, die man.
3: Pa? Hai, pa, hier.
0: Pietertje, wacht, ik kom.
1: Zo, wat maak jij hier, Pieter?
3: Ik zit pad van school af, pa weet mos.
1: Je loopt nou altijd hier langs, hè?
3: Ik zal Thomas gestapt.
1: Hoe lang check je mij al?
3: Ik ben niet gegokken, nooit, nie.
1: Wel, ik is bezig om te werken.
3: Die kartonboorkie?
1: Dus, is nuts.
3: Ik is pa bezig om te bakken bij een stokstraat.
1: Dat is niet wat jij denkt.
3: Pa is bezig om te bedel.
1: Je zei niks voor jou man, nie, hoor.
3: Maar ik toch pa werk bij die bouwsite.
1: Je weet wat dat gedoen het. Toe, dit is goed.
3: Jere pa mogen uitvriek.
1: Jy jere nie, die jere nie. Die jere hoor voor jou. Toe, loop. Jy sê niks voor jou man, nie. Jy het my gehoor.
3: Ja, pa.

0: Hoeveel is dat?
1: De toogsteenkampagne weer is maandag.
0: Ik heb er gelukkig gehad, Oklet.
1: Pere.
0: Ja, Rosie Bubbles is haar naam.
1: Wel, ik wil niet jou babbelbas, nie Frans. Maar ik zoek dubbelrein voor volgende maand ook.
0: Huh?
1: Net in kees jylle veel laat is. En dan wil ik ook hee, jy moet wegblijf van my hierders.
0: Maar...
1: Blikjes is my inkomste. En as jy hom weer aan die syp gaan kry, gaan ek my rein verloor.
0: Maar ek gaan sê nie.
1: Hier is daar wat duie. En jylle mense wat so syp, vergeet daar sy moore. En nog een ding.
0: Huh?
1: Hou op, lieg, versang.
0: Wat?
1: Die arme vrou draai haar best om kop oor water te hou en jy trek haar af.
2: Agterplaas word in Kaapstad opgevoer onder leiding van Joni Combrink met tegniese versorging deur Cassie Louws.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG. Country Treffers op RSG.

Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend. Ons het die program begin met twee gunstelinge van Don Williams, Love Me Tonight, as ook I Believe in You. Kom ons luister nou na Marty Jackson as ook Billy Forrest.

Dit was Billy Forrest, Something Beautiful to Remember, en voor hom was dit Mani Jackson met Die Hemel Weet. Hier is Jim Reeves, gevolg deur Connie Francis.

0: Jy is ingeskakel by RSG Country Klanke. Dit was I Need More of You van die Bellamy Brothers. En voor hulle was dit Joanna Field met Butterfly, Butterfly, Butterfly.
1: Country Treffers op RSG.

Dit was Bobby Darin Things en voor hom was dit die Mavericks Dance the Night Away. Kom ons luister nou na Tex Ritter as ook Belinda Davis.